Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. Dit is VBS.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris Delies is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort en de onderfinanciering. De minister-president zegt dan weer dat er al veel maatregelen genomen zijn en dat er tegen eind dit jaar 40 nieuwe brandweermensen bijkomen. De Belg die mogelijk de B&B van zijn ex-partner in Spanje in brand heeft gestoken, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend, het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd, maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water, is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.

Van maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.

je al zwijgt. Ik wil je niet laten gaan. Blijf niet staan, dans met mij tot het eind. Maar de nacht slokt ons op.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris Delies is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort en de onderfinanciering. De minister-president zegt dan weer dat er al veel maatregelen genomen zijn en dat er tegen eind dit jaar 40 nieuwe brandweermensen bijkomen. De Belg die mogelijk de B&B van zijn ex-partner in Spanje in brand heeft gestoken, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend, het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd, maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water, is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, vaar.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Dit is VBS.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Vlaamse regering heeft een dading gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De dading is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477-39-2735. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Waar hij zegt, de komende dagen zien er onveranderd droog uit. Donderdag, vrijdag, zaterdag droge dagen. Donderdag een beetje dezelfde temperaturen als vandaag, al zouden die geleidelijk wel weer iets hoger kunnen gaan zitten, met maxima van vooraan de 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn weer echte zomerdagen, veel zon en temperaturen die weer heel hoog uitkomen, 25, 26 graden op vrijdag. Zaterdag kan je daar zelfs nog een graad of twee bij tellen, met heel wat zon in petto. Rustig weer ook, de wind neemt geleidelijk aan wat af. Zondag zou dan een storing doortrekken, kan er wat regen gaan vallen, maar de laatste kaarten tonen dat dat scenario toch alweer afgebouwd wordt. Eerst zag het er heel erg regenachtig uit, nu is het een regenzone die doortrekt, maar de vraag is hoeveel daarbij precies zal gaan vallen. En als je weet dat het nog 5 dagen ver is en het nu al afgebouwd wordt, dat belooft niet veel goeds. Ook nadien droog weer, met eerst een aantal minder warme dagen, later in de week lijkt het opnieuw te gaan opwarmen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De Vlaamse regering heeft een daad ingesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De dating is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn 2 mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 04.

0: info@vbro.be.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.

is zij. Altijd komt berouw veel te laat ook bij mij. Maar de pijn in mijn hart brandt in mij. Elke dag, elk moment diep in mij. Ik sluit mijn ogen en ik droom.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Vlaamse regering heeft een daad ingesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De dading is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
2: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
1: Een echte vent.
0: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
2: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

Het is inderdaad alweer donderdag. Kijk eens aan, de VBRO Zomerradio draait op volle toeren. En je weet, daar beginnen we als morgens vroeg mee in deze eigenste VBRO ontbijtshow. Tussen nu en straks 9 uur. Ontbijtradio, ik ben Frederik Thomas. En de redactie zorgt voor 2 keer per uur morgennieuws. Weerman Geert Nasens vanuit zijn weerstation. Uiteraard voor de update van het weerbericht. Kort en bondig en uiteraard ook iets uitgebreider.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Opnieuw redelijk wat wolken om de dag te starten. Zelfs met ook weer hier en daar een heel licht buitje. Stelt amper iets voor, maar valt wel hier en daar een heel licht buitje. En neerslag zit daar amper op en meetbaar is het al helemaal niet. Maar er kan wel eventjes wat gemiezer zijn hier en daar. Dat lost dan geleidelijk aan op. En vanmiddag krijgen we dan stilaan weer meer en bredere opklaringen die vanaf de kust gaan binnenkomen. Daarbij kan vooral later in de middag die opklaring wat breder gaan uitvallen. Met ook dit keer een afnemende wind. Die wind zit in de noordelijke hoek. Waait aanvankelijk nog matig, maar zal in de loop van de dag kracht afnemen. En daarbij krijgen we dan maxima vanmiddag van ergens rond een 19 graden aan zee. Dat is vergelijkbaar met gisteren. Landinwaarts kunnen die maxima oplopen naar waarden rond of vooraan de 20 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Een chic idee, dat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebruld.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vatje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: De Vlaamse regering heeft een daad ingesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De dating is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn 2 mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen. En er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Haal het beste uit de solden. bij Meubelen Consortio. Ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
8: A presto da Mobili Consortio.

Vandaag zitten we een beetje in hetzelfde schuitje als gisteren. We beginnen de dag met wat meer wolken. Hier en daar valt daar zelfs een heel klein beetje gemiezer uit. Het is allemaal weinig, bereikt amper de grond en de grond wordt amper nat. Maar er kan wel hier en daar een licht buitje opduiken. Uiteindelijk wordt het dan droog en vanmiddag komen er opklaringen. De meeste en de breedste aan de kust. Geleidelijk aan breiden die zich uit. En uiteindelijk gaan we ook landinwaarts tegen de avond met meer opklaringen te maken krijgen. Temperaturen lopen op naar een graad of 19 aan zee. Landinwaarts kan dat rond of vooraan de 20 graden worden. Met een matige noordelijke wind erbij die afneemt in de loop van de dag. Tegen vanavond wordt het rustig, de wind verdwijnt. En vanavond en vannacht krijgen we dan wolken en opklaringen. En minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Morgen wordt dan een zomerse dag. Temperatuur loopt fors op. Een hoge drukgebied komt zich weer in onze buurt nestelen. En we halen maxima van 25 graden met veel zon. Mogelijk een beetje moeilijke start, maar dat verdwijnt snel. En ook zaterdag hoogzomers maxima 27 graden met dan ook heel veel zon erbij. Zondag wordt een wat mindere dag. Dan trekt er een storing door. Maar dat scenario, dat ligt niet vast. Het wordt trouwens ook steeds minder. Elke run toont minder neerslag. Tegen dat het zondag is, schiet er mogelijk niks meer van over. Met andere woorden, die droogte gaat gewoon door. Ook al valt er trouwens zondag wat, want volgende week wordt het opnieuw droog. Maandag nog wat aarzelend startend. Maar later in de week opnieuw hoogzomers met fors oplopende temperaturen. En diverse modellen tonen zelfs alweer een volgende hittegolf in de loop van komende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Vlaamse regering heeft een dading gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De dading is afgesloten net

0: voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Dazen.
3: Ik ben gek op jou, ik quiero.
1: Aureli.
2: Hier schijnt de liefde, kom dan slechts mij.
1: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.

Deel 2 van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. En daarnet hadden we het nieuws van achten. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsdienst. Op deze donderdag weerman Geert Nasens, die is ook paraat. Je hoort hem kort en bondig nog voor het nieuws op het halve uur. En dan straks omstreeks 9:15 met zijn ochtendweerbabbel. Goedemorgen, ik ben Frederik Thomas.

0: jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het
1: WBRO. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Opnieuw redelijk wat wolken om de dag te starten. Zelfs met ook weer hier en daar een heel licht buitje. Stelt amper iets voor, maar het valt wel hier en daar een heel licht buitje. En neerslag zit daar amper op en meetbaar is het al helemaal niet. Maar er kan wel eventjes wat gemiezer zijn hier en daar. Dat lost dan geleidelijk aan op. En vanmiddag krijgen we dan stilaan weer meer en bredere opklaringen die vanaf de kust gaan binnenkomen. Daarbij kan vooral later in de middag die opklaring wat breder gaan uitvallen. Met ook dit keer een afnemende wind. Die wind zit in een noordelijke hoek. Waait aanvankelijk nog matig, maar zal in de loop van de dag kracht afnemen. En daarbij krijgen we dan maxima vanmiddag van ergens rond een 19 graden aan zee. Dat is vergelijkbaar met gisteren. Landinwaarts kunnen die maxima oplopen naar waarden rond of vooraan de 20 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Goedemorgen, luisteraar. De VBRO Ontbijtshow op deze donderdag.
1: Goedemorgen. De VBRO Ontbijtshow.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De Vlaamse regering heeft een daling gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De daling is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er de Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo de Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van de Tsele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Kaat en Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Goof.

0: Heijn, Hanny D, Perry Zuidam. Dit Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Tselekermis 2026. Op zondag 2 augustus.

Vandaag zitten we een beetje in hetzelfde schuitje als gisteren. We beginnen de dag met wat meer wolken. Hier en daar valt daar zelfs een heel klein beetje gemiezer uit. Het is allemaal weinig. Bereikt amper de grond en de grond wordt amper nat. Maar er kan wel hier en daar een licht buitje opduiken. Uiteindelijk wordt het dan droog en vanmiddag komen er opklaringen. De meeste en de breedste aan de kust. Geleidelijk aan breiden die zich uit. En uiteindelijk gaan we ook landinwaarts tegen de avond met meer opklaringen te maken krijgen. Temperaturen lopen op naar een graad of 19 aan zee. Landinwaarts kan dat rond of vooraan de 20 graden worden. Met een matige noordelijke wind erbij die afneemt in de loop van de dag. Tegen vanavond wordt het rustig, de wind verdwijnt. En vanavond en vannacht krijgen we dan wolken en opklaringen. En minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Morgen wordt dan een zomerse dag. Temperatuur loopt fors op. Een hoge drukgebied komt zich weer in onze buurt nestelen. En we halen maxima van 25 graden met veel zon. Mogelijk een beetje moeilijke start, maar dat verdwijnt snel. En ook zaterdag hoogzomers maxima 27 graden met dan ook heel veel zon erbij. Zondag wordt een wat mindere dag. Dan trekt er een storing door. Maar dat scenario, dat ligt niet vast. Het wordt trouwens ook steeds minder. Elke run toont minder neerslag. Tegen dat het zondag is, schiet er mogelijk niks meer van over. Met andere woorden, die droogte gaat gewoon door. Ook al valt er trouwens zondag wat, want volgende week wordt het opnieuw droog. Maandag nog wat aarzelend startend. Maar later in de week opnieuw hoogzomers met fors oplopende temperaturen. En diverse modellen tonen zelfs alweer een volgende hittegolf in de loop van komende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 873 en 106.6 VBRO West.
1: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese Digitale Barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijven.

0: bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaargewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert.

Jason Bradley, Peter Lockett, Alwin Rennen, Dina Rodriguez en ook Danny Fabri. VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 041.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese digitale barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaar gewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
0: Nieuw van 5.

harmonica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op Freek van Rooij.

0: VBRO Zomerradio.
1: VBRO? Iedere dag toch?
2: Hey vrienden,

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 106.6 VBRO West.
1: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese Digitale Barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaar gewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
0: Nieuws uit je regio.
2: In de nacht van dinsdag op woensdag iets over 3:30 gebeurde een ongeval op het kruispunt van de Groene Herdersstraat en de Rumbeekse Steenweg in Roeselare. Een 17-jarige fietser werd er aangereden door een personenauto. De jonge fietser raakte bij het ongeval licht gewond en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De 56-jarige Nederlander heeft gisterenochtend in Menen een vrouw bevrijd uit een brandende auto. De Nederlander was met zijn vrouw op weg naar Kortrijk op de A19 toen hij in Menen getuige was van een ongeval waarbij een auto tegen een vrachtwagen botste en uiteindelijk meters verder in de gracht belandde. Hij stopte meteen, sprintte naar het wrak en haalde de vrouw uit haar wagen. Volgens de brandweer heeft hij zo het leven van de vrouw gered. In de nacht van dinsdag op woensdag rond 1 uur is in Knokke-Heist een man van 46 uit Aardenburg in Nederland omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. De man was onderweg met een bromfiets toen hij tegen een verkeersgeleider botste en viel. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse. En langs de Noordkaai in Kachtem bij Isegem gebeurde gisterenochtend een ongeval waarbij een bestuurder van een personenauto gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 4:30 's morgens net iets voor het kruispunt met de Noordkaai en de Lodewijk de Ratelaan. De bestuurder verloor om een onduidelijke reden de controle over zijn wagen en raakte daarbij een afsluiting van de weg en een verkeersbord.
0: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Kaat en Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO.

0: Alleen Hanny D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Tweede Kermis 2026. Op zondag 2 augustus.

0: Morgen gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
5: Jawel.
0: Bij VBRO.
6: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
7: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
8: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
7: Philippe Dazen.
9: Ik

0: ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Opnieuw redelijk wat wolken om de dag te starten. Zelfs met ook weer hier en daar een heel licht buitje. Stelt amper iets voor, maar valt wel hier en daar een heel licht buitje. Een neerslag zit daar amper op en meetbaar is het al helemaal niet. Maar er kan wel eventjes wat gemiezer zijn hier en daar. Dat lost dan geleidelijk aan op. En vanmiddag krijgen we dan stilaan weer meer en bredere opklaringen die vanaf de kust gaan binnenkomen. Daarbij kan vooral later in de middag die opklaring wat breder gaan uitvallen. Met ook dit keer een afnemende wind. Die wind zit in een noordelijke hoek. Waait aanvankelijk nog matig, maar zal in de loop van de dag kracht afnemen. En daarbij krijgen we dan maxima vanmiddag van ergens rond een 19 graden aan zee. Dat is vergelijkbaar met gisteren. Landinwaarts kunnen die maxima oplopen naar waarden rond of vooraan de 20 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
7: A presto da Mobili Consortio.
8: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
9: Het is voor buste congé.
8: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
9: Miljaar!
8: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

maar ik kan een beetje positiever zijn. Hè? Zeg eens, wat is er positief aan jou? Ik ben weg bij de ouders. Ik bedoel, ik ben alleen gaan wonen. Dat is toch een stap in het leven, hè? Toch? Dat is toch iets dat je moet Ik woonde vroeger in De Pinte. En nu woon ik dus iets verder in Gent. Ik ga wel zeggen, dat is vermoeiend, alleen wonen. Dat is lastig. Want ik vroeger, als ik een vuil hemd had of zo, ik smeet dat in de wasmand. En een paar dagen later verscheen dat. Gewassen en gestreken terug in de kast. Maar nu moet ik dus 5 kilometer fietsen om dat te gaan afgeven bij mijn ma. Dat is echt... Het is mijn brug. Ik ben een zweter. Ik deel ook een appartement met een maat van mij. Dat is ook niet evident. Zo. 2 mannen onder 1 dak. Hè. Dat gaat wel. Je moet gewoon goede afspraken maken. Kijk, op de oneven dagen doet hij een afwas. En op de even dagen houden we een lunchgarden. Nu heb ik tijdens de show veel mijn negatieve punten benadrukt. Veel mijn negatieve punten in de verf gezet. En dat is goed, want je moet dat ook kennen. Maar je moet altijd onthouden dat iedereen heeft ook positieve punten. Iedereen heeft talenten. Hè? En je moet daarvoor ervan uitkomen. Kom, roep jullie talenten, roep ze maar. En daarom zou ik willen eindigen met een van mijn talenten te geven. En dat talent is vooral gericht naar de dames in de zaal. Dames... Ik kan u dingen in bed doen voelen die je nog nooit gevoeld hebt. Kruimels.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese digitale barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaargewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
2: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
3: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: De trein naar het
5: met de hoek van de partij Michael

Je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.

0: in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info

0: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese Digitale Barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaargewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Oekraïense aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïense troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwart werk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de internationale school in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
2: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

Jason Bradley, Peter Lockett, Alvin Rennen, Dina Rodriguez en ook Danny Fabri. VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 04.

Zo zitten we aan de andere kant van 12 uur in onze VBRO Radioclub voor deze donderdag. Het nieuws van 12, dat hebben we alweer gehad, het eerste middagnieuws. Er komt uiteraard nog meer nieuws aan van onze VBRO nieuwsredactie. En eerst volgende keer is dat al omstreeks 12:30. En om onze lunch samen dan af te ronden, uiteraard ook nog een keer om 13:00. Tussenin hebben we uiteraard weerman Geert Nasens, kort en bondig en in het lang en in het breed in zijn middag weerpraatje. En natuurlijk ook heel fijne muziek voor bij de lunch.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag krijgen we wolken en opklaringen, waarbij er geleidelijk aan meer en bredere opklaringen gaan doorbreken naarmate de middag vordert. Vooral aan de kust kan het geleidelijk meer gaan opklaren. Landinwaarts duurt het wat langer, maar ook daar breekt geleidelijk de bewolking verder en verder. Maxima daarbij van rond een graad of 19 aan zee tot een 20, 1, 22 graden zelfs dieper landinwaarts. De wind die zit in een noordelijke hoek en in tegenstelling tot de vorige dagen zal die vandaag overdag geleidelijk in kracht afnemen. Dat heeft te maken met de komst van een hoge drukgebied waardoor het rustiger wordt. Vanavond en vannacht meer en bredere opklaringen, vorming van wat nevel of mist en minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of voor

0: Feestzangerené boeken? Kijk op de website feestzangerené.nl of mail info@feestzangerené.nl.
1: Oekraïense aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïense troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de internationale school in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maximaal rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
0: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er de Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo de Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van de Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO Radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert.

0: zijn Honey D per Zuidam. We willen knoopje aan je blusje. Dirk Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Tweede Kermis 2026. Op zondag 2 augustus.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: Dit is VBRO.

Vandaag zitten we een beetje in hetzelfde schuitje als gisteren. Met wat meer wolken. Hier en daar valt daar zelfs een heel klein beetje gemiezer uit. Het is allemaal weinig. Uiteindelijk wordt het dan droog. En vanmiddag komen er opklaringen. De meeste en de breedste aan de kust. Geleidelijk aan breiden die zich uit. En uiteindelijk gaan we ook landinwaarts tegen de avond met meer opklaringen te maken krijgen. Temperaturen lopen op naar een graad of 19 aan zee. Landinwaarts kan dat rond of vooraan de 20 graden worden. Met een matige noordelijke wind erbij die afneemt in de loop van de dag. Tegen vanavond wordt het rustig, de wind verdwijnt. En vanavond en vannacht krijgen we dan wolken en opklaringen. En minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Morgen wordt dan een zomerse dag. Temperatuur loopt fors op. Een hoge drukgebied komt zich weer in onze buurt nestelen. En we halen maxima van 25 graden met veel zon. Mogelijk een beetje moeilijke start, maar dat verdwijnt snel. En ook zaterdag hoogzomers maxima 27 graden met dan ook heel veel zon erbij. Zondag wordt een wat mindere dag. Dan trekt er een storing door. Maar dat scenario, dat ligt niet vast. Het wordt trouwens ook steeds minder. Elke run toont minder neerslag. Tegen dat het zondag is, schiet er mogelijk niks meer van over. Met andere woorden, die droogte gaat gewoon door. Ook al valt er trouwens zondag wat, want volgende week wordt het opnieuw droog. Maandag nog wat aarzelend startend. Maar later in de week opnieuw hoogzomers met fors oplopende temperaturen. En diverse modellen tonen zelfs alweer een volgende hitgolf in de loop van komende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 0973 en 106.6 VBRO West.
1: Oekraïense aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïense troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt.

0: onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwart werk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de Internationale School in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.

0: Fram Chalom. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Oekraïense aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïense troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal €1,96 per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al €2,23 per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de internationale school in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

Vandaag zitten we een beetje in hetzelfde schuitje als gisteren. Met wat meer wolken. Hier en daar valt daar zelfs een heel klein beetje gemiezer uit. Het is allemaal weinig. Uiteindelijk wordt het dan droog. En vanmiddag komen er opklaringen. De meeste en de breedste aan de kust. Geleidelijk aan breiden die zich uit. En uiteindelijk gaan we ook landinwaarts tegen de avond met meer opklaringen te maken krijgen. Temperaturen lopen op naar een graad of 19 aan zee. Landinwaarts kan dat rond of vooraan de 20 graden worden. Met een matige noordelijke wind erbij die afneemt in de loop van de dag. Tegen vanavond wordt het rustig, de wind verdwijnt. En vanavond en vannacht krijgen we dan wolken en opklaringen. En minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Morgen wordt dan een zomerse dag. Temperatuur loopt fors op. Een hoge drukgebied komt zich weer in onze buurt nestelen. En we halen maxima van 25 graden met veel zon. Mogelijk een beetje moeilijke start, maar dat verdwijnt snel. En ook zaterdag hoogzomers maxima 27 graden met dan ook heel veel zon erbij. Zondag wordt een wat mindere dag. Dan trekt er een storing door. Maar dat scenario, dat ligt niet vast. Het wordt trouwens ook steeds minder. Elke run toont minder neerslag. Tegen dat het zondag is, schiet er mogelijk niks meer van over. Met andere woorden, die droogte gaat gewoon door. Ook al valt er trouwens zondag wat, want volgende week wordt het opnieuw droog. Maandag nog wat aarzelend startend. Maar later in de week opnieuw hoogzomers met fors oplopende temperaturen. En diverse modellen tonen zelfs alweer een volgende hitgolf in de loop van komende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Oekraïense aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïense troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de internationale school in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquine Mer in. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of voor

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

0: sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
1: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
2: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
1: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lokket. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam.
2: Ik wil een knoopje.
1: Kurt Grabé, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
2: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
1: Niet te missen dus, De Tsele Kermis 2026, op zondag 2 augustus.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag krijgen we wolken en opklaringen, waarbij er geleidelijk aan meer en bredere opklaringen gaan doorbreken naarmate de middag vordert. Vooral aan de kust kan het geleidelijk meer gaan opklaren. Landinwaarts duurt het wat langer, maar ook daar breekt geleidelijk de bewolking verder en verder. Maxima daarbij van rond een graad of 19 aan zee tot een 20, 1, 22 graden zelfs dieper landinwaarts. De wind die zit in een noordelijke hoek en in tegenstelling tot de vorige dagen zal die vandaag overdag geleidelijk in kracht afnemen. Dat heeft te maken met de komst van een hoge drukgebied waardoor het rustiger wordt. Vanavond en vannacht meer en bredere opklaringen, vorming van wat nevel of mist en minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
8: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
9: Het is voor beste congé.
8: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
9: Miljaar!
8: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
9: zit.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht de op één na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op twee dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij, waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.
0: Nieuws uit je regio.
2: In de nacht van dinsdag op woensdag iets over 3:30 gebeurde een ongeval op het kruispunt van de Groene Herdersstraat en de Rumbeekse Steenweg in Roeselaren. Een 17-jarige fietser werd er aangereden door een personenauto. De jonge fietser raakte bij het ongeval licht gewond en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Een 56-jarige Nederlander heeft gisterenochtend in Menen een vrouw bevrijd uit een brandende auto.

0: De Nederlander was met zijn vrouw op weg naar Kortrijk op de A19 toen hij in Menen getuige was van een ongeval waarbij een auto tegen een vrachtwagen botste en uiteindelijk meters verder in de gracht belandde. Hij stopte meteen, sprintte naar het wrak en haalde de vrouw uit haar wagen. Volgens de brandweer heeft hij zo het leven van de vrouw gered. In de nacht van dinsdag op woensdag rond 1 uur is in Knokke-Heijs een man van 46 uit Aardenburg in Nederland omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. De man was onderweg met een bromfiets toen hij tegen een verkeersgeleider botste en viel. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse. En langs de Noordkaai in Kachtem bij Isegem gebeurde gisterenochtend een ongeval waarbij een bestuurder van een personenauto gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 4:30 's morgens net iets voor het kruispunt met de Noordkaai en de Lodewijk de Ratelaan. De bestuurder verloor om een onduidelijke reden de controle over zijn wagen en raakte daarbij een afsluiting van de weg en een verkeersbord.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Nieuw van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op Freek van Rooij.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met de hoek van de partij, Michael Heaven.

0: Of ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag krijgen we wolken en opklaringen, waarbij er geleidelijk aan meer en bredere opklaringen gaan doorbreken naarmate de middag vordert. Vooral aan de kust kan het geleidelijk meer gaan opklaren. Landinwaarts duurt het wat langer, maar ook daar breekt geleidelijk de bewolking verder en verder. Maxima daarbij van rond een graad of 19 aan zee tot een 22 graden zelfs dieper landinwaarts. De wind die zit in een noordelijke hoek en in tegenstelling tot de vorige dagen zal die vandaag overdag geleidelijk in kracht afnemen. Dat heeft te maken met de komst van een hoge drukgebied waardoor het rustiger wordt. Vanavond en vannacht meer en bredere opklaringen, vorming van wat nevel of mist en minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Op zondagnamiddag 2 augustus in

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Dit is VBRO.

In de ochtend, in de middag en 's avonds laat altijd heerlijk Nederlands op VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht de op één na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op twee dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Your Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Your Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement op

kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los. Pa,

thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er de Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo de Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van de Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO Radioshow in een presentatie van VBRO's Eddie Goof.

0: in Honey D per i Zuidam. Dutkrabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Zelekermis 2026 op zondag 2 augustus.
2: Meubelen de Graven in Oederem. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht, rustig weer. De wind gaat grotendeels liggen. Opklaringen en wolkenvelden. En minima die ergens rond een graad of 13 gaan zitten tegen de ochtend. Daarbij zou er zich hier en daar wel wat nevel of mist kunnen vormen. Omdat het rustiger is, het iets wat vochtiger ook. En daardoor kan de lucht tot stilstand komen en kan ze meer afkoelen. En kan het vocht wat erin zit gaan condenseren in de vorm van eventueel een beetje nevel of mist hier en daar. Grote toestanden zullen het niet worden. Maar het kan wel dat het zicht hier en daar toch wel wat terugloopt naar de ochtend toe. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philip Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht de op één na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbil. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op twee dagen nog hoger. Stadbil benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Totdat.
4: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij Michael Heaven. De moed...

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht, rustig weer. De wind gaat grotendeels liggen. Opklaringen en wolkenvelden en minima die ergens rond een graad of 13 gaan zitten tegen de ochtend. Daarbij zou er zich hier en daar wel wat nevel of mist kunnen vormen, omdat het rustiger is, het iets wat vochtiger ook, en daardoor kan de lucht tot stilstand komen en kan ze meer afkoelen en kan het vocht wat erin zit gaan condenseren in de vorm van eventueel een beetje nevel of mist hier en daar. Grote toestanden zullen het niet worden, maar het kan wel dat het zicht hier en daar toch wel wat terugloopt naar de ochtend toe. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht de op één na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op 2 dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.
5: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: Vilt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Zilt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Nieuw van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

vooruitzichten voor de komende dagen zien er opnieuw heel erg zomers uit. Zowel op vrijdag als op zaterdag krijgen we hoog oplopende temperaturen. De zomer komt weer helemaal terug. Temperaturen lopen fors op. Vrijdag kan dat al naar 25 graden zijn. Zaterdag zouden we zelfs weer maxima kunnen noteren van 27 graden. En op beide dagen is er heel veel zon. Misschien dat het vrijdag een beetje moeizamer start met wat ochtendgrijs. Maar dat lost snel op en dan komt de zon tevoorschijn. En krijgen we snel en hoog oplopende temperaturen te pakken. Uiteindelijk, zondag, zou dan een zwakke storing passeren. Een zwakke storing, want naarmate het dichterbij komt, wordt die neerslag steeds verder stelselmatig afgebouwd. De vraag is zelfs überhaupt of er wel iets zal gaan vallen. We gaan het zien. Naarmate dat dan de nieuwe week vordert, gaan de temperaturen heel snel oplopen. We beginnen maandag nog aarzelend, maar later in de week opnieuw hoogzomers. En mogelijk zelfs opnieuw een volgende hittegolf die eraan komt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen. De eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde. De 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de nacht van dinsdag op woensdag iets over 3:30 gebeurde een ongeval op het kruispunt van de Groene Herdersstraat en de Rumbeekse Steenweg in Roeselare. Een 17-jarige fietser werd er aangereden door een personenauto. De jonge fietser raakte bij het ongeval licht gewond en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De 56-jarige Nederlander heeft gisterenochtend in Menen een vrouw bevrijd uit een brandende auto. De Nederlander was met zijn vrouw op weg naar Kortrijk op de A19 toen hij in Menen getuige was van een ongeval waarbij een auto tegen een vrachtwagen botste en uiteindelijk meters verder in de gracht belandde. Hij stopte meteen, sprintte naar het wrak en haalde de vrouw uit haar wagen. Volgens de brandweer heeft hij zo het leven van de vrouw gered. In de nacht van dinsdag op woensdag rond 1 uur is in Knokke-Heinst een man van 46 uit Aardenburg in Nederland omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. De man was onderweg met een bromfiets toen hij tegen een verkeersgeleider botste en viel. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse. Langs de Noordkaai in Kachtem bij Isegem gebeurde gisterenochtend een ongeval waarbij een bestuurder van een personenauto gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 4:30 's morgens net iets voor het kruispunt met de Noordkaai en de Lodewijk de Ratelaan. De bestuurder verloor om een onduidelijke reden de controle over zijn wagen en raakte daarbij een afsluiting van de weg en een verkeersbord.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.

0: Alles in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: Après

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht, rustig weer. De wind gaat grotendeels liggen. Opklaringen en wolkenvelden. En minima die ergens rond een graad of 13 gaan zitten tegen de ochtend. Daarbij zou er zich hier en daar wel wat nevel of mist kunnen vormen. Omdat het rustiger is, het iets wat vochtiger ook. En daardoor kan de lucht tot stilstand komen en kan ze meer afkoelen. En kan het vocht wat erin zit gaan condenseren in de vorm van eventueel een beetje nevel of mist. Hier en daar grote toestanden zullen het niet worden. Maar het kan wel dat het zicht hier en daar toch wel wat terugloopt naar de ochtend toe. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement op

0: voor mij is dat de dier. Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl.
1: Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen. De eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde. De 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hardwinds, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Het is gewoon maar in. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg maar, vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: De trein naar het
6: met ook van de partij Michael.

temperaturen lopen op naar een graad of 19 aan zee. Landinwaarts kan dat rond of vooraan de 20 graden worden. Met een matige noordelijke wind erbij, die afneemt in de loop van de dag. Tegen vanavond wordt het rustig, de wind verdwijnt. En vanavond en vannacht krijgen we dan wolken en opklaringen. En minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Morgen wordt dan een zomerse dag. Temperatuur loopt fors op. Een hoge drukgebied komt zich weer in onze buurt nestelen. En we halen maxima van 25 graden met veel zon. Mogelijk een beetje moeilijke start, maar dat verdwijnt snel. En ook zaterdag hoogzomers maxima 27 graden. Met dan ook heel veel zon erbij. Zondag wordt een wat mindere dag. Dan trekt er een storing door. Maar dat scenario, dat ligt niet vast. Het wordt trouwens ook steeds minder. Elke run toont minder neerslag. Tegen dat het zondag is, schiet er mogelijk niks meer van over. Met andere woorden, die droogte gaat gewoon door. Ook al valt er trouwens zondag wat, want volgende week wordt het opnieuw droog. Maandag nog wat aarzelend startend. Maar later in de week opnieuw hoogzomers met fors oplopende temperaturen. En diverse modellen tonen zelfs alweer een volgende hittegolf in de loop van komende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse Feest. Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij

0: Discriminatie, dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen, de eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde, de 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort. Nieuw van

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.

0: Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen. De eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde. De 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert.

VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Deerne. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: en 106.6 VBRO West.
1: Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen. De eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde. De 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.

0: Alles in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Het is gewoon maar in. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral Helene.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hé?
1: Voorzicht op de baan, hé, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement op

mij is dat papier. Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. Dit is

Alternatief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Bij een gijzeling in een bankkantoor in de Duitse stad Regensburg is één man overleden. De vermoedelijke dader is een man van 20. Speciale eenheden konden hem overmeesteren. Ze konden ook twee mensen uit het gebouw redden. De verdachte stak zijn slachtoffer neer met een mes. De man is later overleden in het ziekenhuis. Duitsland trekt twee militaire schepen terug uit de Rode Zee. Dat doen ze na de aanval van Houthi-rebellen op twee Saoedische olietankers in de regio. De Duitse militaire schepen lagen daar in de buurt voor een mogelijke mijnenruimingsmissie in de straat van Hormuz. Van zodra er een akkoord zou zijn tussen Iran en de VS. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden roept intussen president Trump opnieuw op om de Amerikaanse troepen weg te halen uit Iran. Daarover is een resolutie gestemd. Vier Republikeinen stemden mee met de Democraten. Die oorlog moet nu stoppen, zeggen ze.
2: We're joining forces with progressives and others across the caucus to make sure that we get this done. And send an unequivocal message to the president and this administration that this dumb war that they are losing has got to end.
1: De resolutie volgt op de dood van vier Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen. In totaal zijn nu al 18 Amerikanen gesneuveld sinds het begin van de oorlog eind februari. In Knokke-Heist is een jonge fietser van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Uniaat ook al geen discriminatie en ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden auto hem aan. De bestuurder is een man van 84, hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Uniaat ook al geen discriminatie en ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Bij een gijzeling in een bankkantoor in de Duitse stad Regensburg is één man overleden. De vermoedelijke dader is een man van 20. Speciale eenheden konden hem overmeesteren. Ze konden ook twee mensen uit het gebouw redden. De verdachte stak zijn slachtoffer neer met een mes. De man is later overleden in het ziekenhuis. Duitsland trekt twee militaire schepen terug uit de Rode Zee. Dat doen ze na de aanval van Houthi-rebellen op twee Saoedische olietankers in de regio. De Duitse militaire schepen lagen daar in de buurt voor een mogelijke mijnenruimingsmissie in de straat van Hormuz. Van zodra er een akkoord zou zijn tussen Iran en de VS. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden roept intussen president Trump opnieuw op om de Amerikaanse troepen weg te halen uit Iran. Daarover is een resolutie gestemd. Vier Republikeinen stemden mee met de Democraten. Die oorlog moet nu stoppen, zeggen ze.
2: We're joining forces with progressives and others across the caucus to make sure that we get this done and send an unequivocal message to the president and this administration that this dumb war that they are losing has got to end.
1: De resolutie volgt op de dood van vier Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen. In totaal zijn nu al 18 Amerikanen gesneuveld sinds het begin van de oorlog eind februari. In Knokke-Heist is een jonge fietser van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Uniaut ook al geen discriminatie. En ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden. Zaterdag is zon overgoten bij 27 graden. En zondag neemt de zomer een snipperdag met de hele dag kans op regen.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

stijl, luchtkasteel, nooit te veel. Nog een bol, dikke lol, hier in de tent. Op de pier, groot vertier, 1000 kleine keffers hier. Ruime sop, goed.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: morgen gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao, Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
4: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
5: Jawel.
0: Bij VBRO.
6: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.